senses mangala zangali yaibon injabumlekana mangala zangi muvangala yasbon injaba semaluti uleli ngokwane kuyabanda phansi kwalentaba mangkhangele zanze mampondweni